0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit u dus met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods. Maar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal.
2: Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Palingen blijven steken bij Sparendam en de bouw van de A-pier op Schiphol vordert gestaag. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd blijkt dat zij bij gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Sargassozee, waar zij zich voortplanten. Van 85 palingen bleken er 24 de weg naar zee te hebben gevonden via de gemalen bij Halfweg, Sparendam, Katwijk en Gouda. Bij Halfweg lukte dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl maar eentje de juiste weg vond. Volgens het Hoogheemraadschap is dat goed te verklaren, omdat het schepradgemaal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt die de aalen afschrikken. Het gemaal bij Halfweg is daarentegen juist heel stil. Wie de afgelopen jaren langs de nieuwe A-pier van Schiphol reed, zag vooral stijgers, kranen en een gebouw dat maar niet af leek te komen. Nu is dat gelukkig anders. De hoofdbouw is gereed en dat is een moment om stil bij te staan, want de bouw heeft veel hobbels gekend. De afgelopen jaren is het aantal reizigers groter geworden, terwijl delen van de infrastructuur verouderden, waardoor lange wachtrijen ontstonden in gebouwen die niet meer aansloten op de door de reiziger gevraagde kwaliteit. De nieuwe A-pier geeft meer ruimte om de reiziger naar behoren te ontvangen en meer kwaliteit te bieden. Naar verwachting wordt de A-pier in april 2027 in gebruik genomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Automobilist verliest macht over het stuur en eindigt in sloot en schoonmakers staken op Schiphol. Maandagnacht is een automobilist de macht over het stuur verloren op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De auto met zijn inzittenden eindigde uiteindelijk in het naastgelegen water. Even na middernacht ging het mis op de A4. Een automobilist die richting Den Haag reed, raakte van de weg. Hij reed door de middenberm en kwam uiteindelijk in de naaste A4 gelegen sloot terecht. Alle inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. Ze zijn opgevangen door de politie en de Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Eén rijstrook was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Op Schiphol staken schoonmakers deze week van maandag tot en met vrijdag. Ze hebben een reeks van eisen neergelegd voor een betere cao, waar nog niet door de werkgevers op gereageerd is. Het gaat om een actie van de FNV die wil dat de cao wordt opengebroken en een aantal zaken wordt aangepast. Daarbij gaat het onder andere om geen inkomensstraf bij ziekte, automatische prijscompensatie, een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor hotelschoonmakers. Het gaat om ongeveer 80% van de 320 op Schiphol werkzame schoonmakers, waaronder ook mensen die vliegtuigen reinigen. Schiphol zegt dat het nog niet duidelijk is wat de impact van de actie is en gaat zijn best doen om de overlast te beperken. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Philip de Christoffers in Filmhuis C. En tentoonstelling over de agrarische en lokale geschiedenis. De film De Christoffers draait zondagmiddag 20 september in Filmhuis Hoofddorp van C. Het verhaal gaat over de kinderen van een ooit gerenommeerde kunstenaar die een kunstvervalser inschakelen om zijn onafgemaakte schilderijen te voltooien en zo hun erfenis veilig te stellen wanneer hun vader overlijdt. Sir Ian McKellen speelt de kunstenaar Julian Sklar, ooit een belangrijk kunstenaar in de Londense pop-art scene van de jaren 60 en 70. Zijn van hem vervreemde kinderen hopen op een lucratieve erfenis en schakelen Laurie in, een kunstrestaurateur en voormalig vervalser. Laurie probeert toegang te krijgen tot 8 onafgemaakte schilderijen die zijn verstopt door Julian. Na zijn dood zouden ze dan herontdekt moeten worden en als nieuwe meesterwerken worden gepresenteerd. Kaarten via c.nl. Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen afgelopen weekend was er naast de boerderijwinkel van fruitkwekerij De Appelenburg in Abbenes een kleine tentoonstelling ingericht over de agrarische en lokale geschiedenis van de Huigsloterpolder. Oude foto's, archiefmateriaal, familiestukken en bijzondere verhalen namen de bezoekers mee naar hoe de boerderij van de familie Zegveld door de generaties heen veranderde. De familie had oorspronkelijk een boerenbedrijf op grond die later plaatsmaakte voor de landingsbanen van Schiphol. In 1926 ging de familie de Huigsloterpolder huren en bouwde daar een nieuw bestaan op. De tentoonstelling is de komende weken nog iedere zaterdag te zien in de boerderij aan de Huigsloterdijk 295 te Abbenes. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Uit Canada, Backman Turner Overdrive en You Ain't See Nothing Yet. Goedemorgen.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Het is vandaag woensdag 16 september, de 259ste dag van het jaar. En er volgen nog 106 dagen tot het eind van het jaar. Wat hebben we in deze aflevering van de ochtend van meer radio? Natuurlijk de ontbijtplaats, straks na 8:30. Ik heb twee nummer 1 voor je, vandaag in de muziek. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden in de Eredivisie? En ik heb twee tracks van het album van vandaag. En niet vergeten, ik heb ook nog een jarige van vandaag. We hebben heel veel goede muziek, zoals deze van Teddy Swims.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright. Hij heeft met ongelooflijk veel mensen samengewerkt, hè? David Guetta, de Franse DJ. Dit keer samen met Sam Martin in Lovers on the Sun.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ja, na 8:30 is het weer tijd voor de ontbijtplaat. Welke gaat het worden? Jij kunt hem aanvragen. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor het graag van je, hè? Ik heb hier een grote hit van David Bowie en Tina Turner. Het was zelfs nummer 1. Live opgenomen. Tina Turner en David Bowie en Tonight.

0: Is dit een klassieker? Jazeker wel hoor. Robbie Williams in 1997 met Angels. En ik heb een nummer 1 voor je, vlak voor het nieuws. De nummer 1 op de Billboard Hot 100 van 16 september 1972. In 1971 al een hit in Nederland voor Greyhound. Maar dit is dus een coverversie van 3 Dog Night. 1 week nummer 1 in Amerika, 16 september 1972. Dit is Black and White.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Palingen blijven steken bij Sparendam en de bouw van de A-pier op Schiphol vordert gestaag. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd blijkt dat zij bij gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Sargassozee waar zij zich voortplanten. Van 85 palingen bleken er 24 de weg naar zee te hebben gevonden via de gemalen bij Halfweg, Sparendam, Katwijk en Gouda. Bij Halfweg lukte dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl maar eentje de juiste weg vond. Volgens het Hoogheemraadschap is dat goed te verklaren, omdat het schepradgemaal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt die de alen afschrikken. Het gemaal bij Halfweg is daarentegen juist heel stil. Wie de afgelopen jaren langs de nieuwe A-pier van Schiphol reed, zag vooral stijgers, kranen en een gebouw dat maar niet af leek te komen. Nu is dat gelukkig anders. De hoofdbouw is gereed en dat is een moment om stil bij te staan, want de bouw heeft veel hobbels gekend. De afgelopen jaren is het aantal reizigers groter geworden, terwijl delen van de infrastructuur verouderden, waardoor lange wachtrijen ontstonden in gebouwen die niet meer aansloten op de door de reiziger gevraagde kwaliteit. De nieuwe A-pier geeft meer ruimte om de reiziger naar behoren te ontvangen en meer kwaliteit te bieden. Naar verwachting wordt de A-pier in april 2027 in gebruik genomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: Alane, mama appelsap, hè? Dat was natuurlijk Alane door Wes.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Iris is een groot fan van André Hazes. En ze wil graag een plaat horen om lekker bij mee te zingen. Nou, Iris, doe hoor. Ik heb hem aangevraagd, deze van André Hazes. Dit is De Vlieger.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: In de jaren 80 een van haar allereerste hits, hè, dat was Madonna en Borderline.
1: Vandaag in de muziek.
0: Jimi Hendrix staat op 16 september 1970 voor de allerlaatste keer op het podium. Hij treedt op in Londen met Eric Burdon en War. Twee dagen later sterft Jimi Hendrix aan overdosis. Hij werd maar 27 jaar. En er is Jimmy in 1968 een nummer van Bob Dylan, All Along the Watchtower.

De Jimi Hendrix Experience dus in 1968 met All Along the Watchtower. En dit was dan weer het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Op naar het tweede uur zou ik zeggen, dus blijf erbij. Ik heb er nog eentje voor je, tot het NOS Journaal van 9 uur. Dat is deze van Mario, het is Let Me Love You.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinet.
3: Achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
2: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van

0: extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Met Tom van Dranen.

0: uit 1971, Tom Jones en She's a Lady, een nummer van Paul Anka.
1: De ochtend van Meer Radio, tot 10 uur met Tom van Dranen.
0: Welkom terug hier bij de ochtend van Meer Radio op deze woensdag 16 september 2026. Het is de 259ste dag van het jaar. En hierna hebben wij nog 106 dagen tot het eind van het jaar. Wat gaan we doen in dit uur? Ik heb een nummer 1 voor je. We gaan kijken welke wedstrijden er gespeeld gaan worden in de Eredivisie. En twee tracks van een album van vandaag, dat nummer 1 staat ergens in de wereld. En natuurlijk ook de jaren van vandaag. Maar ook heel veel goede muziek hoor, zoals deze van Bruno Mars natuurlijk.

0: Wat een goud van Suzanne Freek en No Mercy van Duffy.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De Vriendenloterij Eredivisie. Welke wedstrijden gaan er dit weekend gespeeld worden? We beginnen op vrijdagavond. We hebben om 8:00 PM FC Groningen tegen PEC Zwolle. Zaterdag de 19e, 16:30 Aden Haag Cambuur. 19:45 Sparta tegen Heerenveen. Om 19:00 PM Ajax tegen Excelsior. En om 21:00 PM hebben we ook nog een wedstrijd, namelijk Willem II tegen Fortuna Sittard. Zondag 20 september, dan is het tijd voor Feyenoord FC Utrecht. We hebben ook die zondag, dan hebben we om 14:30 AZ tegen Telstar. En FC Twente speelt tegen PSV, ook om 14:30. En 19:45, de laatste wedstrijd van zondag aanstaande. Dat is NEC tegen Go Ahead Eagles. Hier is Joe Cocker in 1997.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Inderdaad, als er morgen is gekomen, je hoorde Jan Smit hier bij Meer Radio. En voor het Meer Nieuwsoverzicht heb ik nog een nummer 1 hit voor je. Daar gaan we naar de top 40, die van 16 september 2017. 1 week nummer 1 maar. No Life en Dua Lipa samen met Sean Paul.
1: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Automobilist verliest macht over het stuur en eindigt in sloot, en schoonmakers staken op Schiphol. Maandagnacht is een automobilist de macht over het stuur verloren op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De auto met zijn inzittenden eindigde uiteindelijk in het naastgelegen water. Even na middernacht ging het mis op de A4. Een automobilist die richting Den Haag reed, raakte van de weg. Hij reed door de middenberm en kwam uiteindelijk in de naaste A4 gelegen sloot terecht. Alle inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. Ze zijn opgevangen door de politie en de Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. 1 rijstrook was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Op Schiphol staken schoonmakers deze week van maandag tot en met vrijdag. Ze hebben een reeks van eisen neergelegd voor een betere cao, waar nog niet door de werkgevers op gereageerd is. Het gaat om een actie van de FNV die wil dat de cao wordt opengebroken en een aantal zaken wordt aangepast. Daarbij gaat het onder andere om geen inkomensstraf bij ziekte, automatische prijscompensatie, een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor hotelschoonmakers. Het gaat om ongeveer 80% van de 320 op Schiphol werkzame schoonmakers, waaronder ook mensen die vliegtuigen reinigen. Schiphol zegt dat het nog niet duidelijk is wat de impact van de actie is en gaat zijn best doen om de overlast te beperken. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Braak.

terug naar 1977 met de Nederlandse Yvonne Keeley, oftewel de zus van Patricia Pai, namelijk Yvonne Pai. En de Engelsman Scott Fitzgerald. Zij hadden nummer 1 in 1977 hier in Nederland. Met If I Had Words. Een nummer 1 album. Het nummer 1 album van Nieuw-Zeeland in de albumlijst daar op 16 september 1984. Het album Diamond Life van Sade.

0: James Morrison en Slave to the Music.
1: De jarigen van vandaag.
0: Gijs Scholten van Aschat, de acteur in Nederland, 67 jaar geworden. Viaplay-presentator Rob Campus, die werd vandaag 66 jaar. En zangeres Katie Melowa, uit Georgië eigenlijk, maar ze woont en werkt in Engeland. Zij is vandaag 42 jaar geworden.

De allereerste hele grote hit voor Katie Melua, 9 Million Bicycles. En tot zover deze ochtend meer radio. Straks na 10 uur hebben wij Tussen de Bedrijven tot 4 uur vanmiddag. 4 uur Onderweg met Gerben Kessen. En 7 uur Club Today tot 10 uur. En 10 uur dan ben ik weer voor Nice and Slow. Tot slot van deze uitzending van de ochtend meer radio. Abba, dit is Eagle. Fijne dag verder.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Philip de Christoffers in Filmhuis C. En tentoonstelling over de agrarische en lokale geschiedenis. De film De Christoffers draait zondagmiddag 20 september... in Filmhuis Hoofddorp van C. Het verhaal gaat over de kinderen van een ooit gerenommeerde kunstenaar die een kunstvervalser inschakelen om zijn onafgemaakte schilderijen te voltooien en zo hun erfenis veilig te stellen wanneer hun vader overlijdt. Sir Ian McKellen speelt de kunstenaar Julian Sklar, ooit een belangrijk kunstenaar in de Londense pop-art scene van de jaren 60 en 70. Zijn van hem vervreemde kinderen hopen op een lucratieve erfenis en schakelen Laurie in, een kunstrestaurateur en voormalig vervalser. Laurie probeert toegang te krijgen tot 8 onafgemaakte schilderijen die zijn verstopt door Julian. Na zijn dood zouden ze dan herontdekt moeten worden en als nieuwe meesterwerken worden gepresenteerd. Kaarten via c.nl. Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen afgelopen weekend was er naast de boerderijwinkel van fruitkwekerij De Appelenburg in Abbenes een kleine tentoonstelling ingericht over de agrarische en lokale geschiedenis van de Huigsloterpolder. Oude foto's, archiefmateriaal, familiestukken en bijzondere verhalen namen de bezoekers mee naar hoe de boerderij van de familie Zegveld door de generaties heen veranderde. De familie had oorspronkelijk een boerenbedrijf op grond die later plaats maakte voor de landingsbanen van Schiphol. In 1926 ging de familie de Huigsloterpolder huren en bouwde daar een nieuw bestaan op. De tentoonstelling is de komende weken nog iedere zaterdag te zien in de boerderij aan de Huigsloterdijk 295 te Abbenes. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Palingen blijven steken bij Sparendam en de bouw van de A-pier op Schiphol vordert gestaag. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd blijkt dat zij bij gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Sargassozee, waar zij zich voortplanten. Van 85 palingen bleken er 24 de weg naar zee te hebben gevonden via de gemalen bij Halfweg, Sparendam, Katwijk en Gouda. Bij Halfweg lukte dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl maar eentje de juiste weg vond. Volgens het Hoogheemraadschap is dat goed te verklaren, omdat het schepradgemaal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt die de aalen afschrikken. Het gemaal bij Halfweg is daarentegen juist heel stil. Wie de afgelopen jaren langs de nieuwe A-pier van Schiphol reed, zag vooral stijgers, kranen en een gebouw dat maar niet af leek te komen. Nu is dat gelukkig anders. De hoofdbouw is gereed en dat is een moment om stil bij te staan, want de bouw heeft veel hobbels gekend. De afgelopen jaren is het aantal reizigers groter geworden, terwijl delen van de infrastructuur verouderden, waardoor lange wachtrijen ontstonden in gebouwen die niet meer aansloten op de door de reiziger gevraagde kwaliteit. De nieuwe A-pier geeft meer ruimte om de reiziger naar behoren te ontvangen en meer kwaliteit te bieden. Naar verwachting wordt de A-pier in april 2027 in gebruik genomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol krijgt nieuwe regels voor minder geluidsoverlast en tuincentrum Zuidgeest sluit na bijna 40 jaar. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. Ook komen er strengere geluidsgrenzen en kan toezichthouder ILT ingrijpen als die worden overschreden. De plannen moeten de ernstige geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog definitief instemmen. Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart sluit na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel speelt mee in het besluit. Zuidgeest begon in 1986 met teelt van gladiolen en groeide in de jaren daarna uit tot een compleet tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leeg verkocht en in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zwaardere zorgvraag neemt toe in Haarlemmermeer en wandeling langs bijzondere bomen op de Meerterpen. Het aantal inwoners dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, neemt de komende jaren verder toe. In 2024 maakten 710 inwoners gebruik van deze intensieve zorg tegenover 560 in 2018. Volgens een prognose van RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 890. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of intensieve dementiezorg die dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben. Volgens het RIVM stellen mensen hun zorgvragen steeds vaker uit en zoeken zij pas hulp wanneer de zorgbehoefte groter is. Ook het groeiende aantal 85-plussers speelt een rol. IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 26 september een excursie over de begraafplaats De Meerterpen in Zwaanshoek. Tijdens de wandeling staan de bomen en de natuur in het park centraal. De Meerterpen is met 4 hectare de grootste begraafplaats van Haarlemmermeer. De markante bomen verdelen het park in verschillende velden. Ook de geschiedenis van de begraafplaats en de aula van Rietveld komen tijdens de wandeling aan bod. De excursie duurt van 11 tot 1 uur. Verzamelen kan vanaf 10:45 op de parkeerplaats aan de Spieringweg 1021. Aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.

nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club To Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol krijgt nieuwe regels voor minder geluidsoverlast en tuincentrum Zuidgeest sluit na bijna 40 jaar. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. Ook komen er strengere geluidsgrenzen en kan toezichthouder ILT ingrijpen als die worden overschreden. De plannen moeten de ernstige geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog definitief instemmen. Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart sluit na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel speelt mee in het besluit. Zuidgeest begon in 1986 met teelt van gladiolen en groeide in de jaren daarna uit tot een compleet tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leeg verkocht en in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt.

0: En vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Nieuw sportpark De Veldpost officieel geopend. En energiedag met Kijkje in Windmolen. Sportpark De Veldpost in Batuverdorp is officieel geopend. SCPB 22 heeft er vanaf dit seizoen een nieuwe thuisbasis. Met 4 kunstgras en 2 grasvelden. En aparte velden voor honk en softbal. Ook atletiek vereniging Batuverdorp ligt naast het sportpark. Rondom De Veldpost is veel ruimte voor groen en recreatie. Een nieuwe oversteek over de Schipholweg zorgt voor veiligere fietsroute. Het naastgelegen park De Veldpost biedt wandelpaden, speel- en sportvoorzieningen. Tijdens de opening werd vertrekkend voorzitter Harry den Arend onderscheiden met een gemeentelijke erepenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen zaterdag 19 september kennis maken met duurzame energie tijdens de landelijke Open Energiedag. Bij Windmolen de Pionier aan de Weteringweg in Weteringbrug kunnen bezoekers tussen 10 en 2 de molen van binnen bekijken en uitleg krijgen van de molenaars. In winkelcentrum Het Paradijs in Hoofddorp geven het Energieloket, de Energiebank en Zon op Haarlemmermeer gratis advies over meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Ook vragen over subsidies en leningen kunnen daar worden gesteld. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

provocante, con una bomba provocante,

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
1: Gerben Kessen.

0: Trumpets hoorde je van Jason Derulo.
1: Het is woensdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, tot 6 uur onderweg. Het vaste programma hier bij Meer Radio. Tussen 16 en 1800 uur hoor je elke dag onderweg. Ja. Waarschijnlijk ook omdat je dan onderweg bent. Dus de werkdag zit er waarschijnlijk bijna op. De meeste mensen misschien tot 5 uur, tot 5:30 moeten werken. Nou, en wat is er dan leuker om gewoon lekkere muziek te horen. Het allerlaatste nieuws uit de regio en misschien wel daarbuiten. Je weet het niet te horen. Zodat je als je morgenochtend weer fris bij het koffiezetapparaat staat, en in ieder geval weet waar je het over kan hebben. Ja, wat voor muziek luister je nou als je in een sushi-restaurant staat? Ik weet het niet, maar Harry Styles die weet dat denk ik wel. Vandaar dat hij er een liedje over geschreven heeft. Music for a Sushi Restaurant.

0: Ja, wat hoor ik nou toch de hele tijd? Ik weet dat er verbouwd wordt hier af en toe bij Meer Radio. Maar dit is wel een heel hard geluid wat hier de studio binnenkomt. Oh, wacht eens even. Het is woensdag. Het is gewoon Zaagmans die de week doormidden zaagt. Ja, die komt natuurlijk ook gewoon langs op de woensdag. Op de woensdag. Goedemiddag.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Zo, ook activiteiten. Nee, Gerben. Je moet het wel goed zeggen. Je moet niet struikelen over je woorden. Want dit zijn actualiteiten, jawel. En over Schiphol, nou ja, als je in de Haarlemmermeer woont. Schiphol is hier heel dichtbij. En daar kan je soms geluidsoverlast van hebben. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. En ook komen er strengere geluidsgrenzen. En kan toezichthouder ILT ingrijpen als die worden overschreden. Ik zou niet weten wat het is, maar goed. De plannen moeten de ernstigste geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moet nog definitief instemmen. Ja, er zijn soms plekken hier in Haarlemmermeer dat je denkt, je zou hier maar wonen. Zoveel geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen. Nou, ik heb het geluk dat ik precies aan de andere kant van Hoofddorp woon. Dan kan je misschien wel een beetje raden aan welke kant. En daar heb ik eigenlijk gewoon geheel geen last van de geluidshinder van Schiphol. Dus ja, het is ook maar net een beetje waar je woont. Maar ze kunnen een lawaai maken daar. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Tranen gelachen. Hier is Guus Meeuwis.

Ja, het kan haast niet anders. Of je moet het wel hebben gehoord. Ben Zonders. Een van de allereerste winnaars van The Voice. The Voice of Holland, om precies te zijn. Hij is niet meer. Hij is niet meer onder ons. Ja, en dat doet heel veel mensen verdriet. Ik ben zelf ook wel, nieuwsgierig is niet het goede woord als iemand overleden is. Maar hoe kan het nou toch zijn dat hij overleden is? Ik bedoel, ja. Hij is gevonden langs een recreatieplas ten zuiden van Arnhem. Maar hoe dan, hè? Hoe dan is hij om het leven gekomen? Ja, dat is niet bekendgemaakt, dus je kan het internet afzoeken. Ja, misschien op een of andere site die ik nog even gemist heb. Maar het is natuurlijk bijzonder triest. Deze man, die vooral bekend stond om de vele tattoos over zijn gehele lijf in ieder geval. En nogmaals de eerste winnaar van The Voice of Holland. Ik zie ook wel berichten van bijvoorbeeld een Marco Borsato. Dat hij er heel erg verdrietig om is. En dat kan ik me voorstellen. Het was ook wel een bijzonder mens in ieder geval. In Londen geboren. En in 2011 brak hij door bij het grote publiek. Ja, nou, daar word ik stil van. Dan maar snel naar Madonna. Of Madonna, kan je ook zeggen. En die zegt, live to tell. Ja, mooi.

Ja, Madonna was dat. En die zong Live to Tell. Nou, het is bijna 16:30, nog een paar minuutjes. En dat betekent waarschijnlijk dat je je jas aan kan trekken en naar huis kan gaan van je werk om daar vervolgens morgenochtend vroeg weer te beginnen. Maar waarschijnlijk pak je de auto, maar je zou net zo goed natuurlijk je fiets kunnen pakken. Zodoende dacht ik op fietsen van de Skik. Ja. Ga lekker naar huis. En luister vooral nog even meer radio. We gaan door tot aan de klok van 6:18.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zwaardere zorgvraag neemt toe in Haarlemmermeer en wandeling langs bijzondere bomen op de Meerterpen. Het aantal inwoners dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, neemt de komende jaren verder toe. In 2024 maakten 710 inwoners gebruik van deze intensieve zorg, tegenover 560 in 2018. Volgens een prognose van RIVM kan dit aantal in 2030 oplopen tot 890.

0: Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of intensieve dementiezorg die dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben. Volgens het RIVM stellen mensen hun zorgvragen steeds vaker uit en zoeken zij pas hulp wanneer de zorgbehoefte groter is. Ook het groeiende aantal 85-plussers speelt een rol. IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 26 september een excursie over de begraafplaats De Meerterpen in Zwaanshoek. Tijdens de wandeling staan de bomen en de natuur in het park centraal. De Meerterpen is met 4 hectare de grootste begraafplaats van Haarlemmermeer. De markante bomen verdelen het park in verschillende velden. Ook de geschiedenis van de begraafplaats en de aula van Rietveld komen tijdens de wandeling aan bod. De excursie duurt van 11 tot 1 uur. Verzamelen kan vanaf 10:45 op de parkeerplaats aan de Spieringweg 1021. Aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Woensdag.
3: Gerben Kessen.

0: Ja, applaus voor de Eagles met Hotel California.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is 16 september 2026. Het duurt nogal even voordat het kerst is. Maar we zitten dichter op de kerst dan op de vakantie. Tenzij jij eerder op vakantie gaat, dat kan natuurlijk ook. Maar waar ga jij dit jaar je kerstboom kopen? Dat is eigenlijk de vraag die ik je wil stellen. Nou, doe het dan voor één keertje nog bij Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart. Want die sluit namelijk na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel speelt mee in het besluit. Zuidgeest begon in 1986 met de teelt van gladiolen en groeide in de jaren daarna uit tot een compleet tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leegverkocht. En, daar komt hij, in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. Ja, het lijkt mij zelf vrij triest als je al zo lang een tuincentrum hebt, een zaak met waar je hart en ziel in gestopt hebt, waar je dan mee moet stoppen. Maar ja, zoals ze ook willen zeggen, aan alles komt een eind. Ja, zo ook aan het tuincentrum Zuidgeest. Dus ja, steun die man nog even voor als dank voor al die jaren dat hij in de Haarlemmermeer heeft gezeten. En koop daar je kerstboom. Wie weet dat hij daar nog een hele mooie kerst van heeft. Miley Cyrus en Wrecking Ball. Jawel.

0: Kim Wilde hoorde je met Cambodia. Een lekker nummertje zo op de late middag. Terwijl jij natuurlijk onderweg bent naar huis in dit programma Onderweg.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, en het laatste nieuws natuurlijk wil horen uit de regio. Nou, woon jij toevallig in Bad Hoeverdorp, dan is dit speciaal nieuws voor jou. Sportpark De Veldpost, in Bad Hoeverdorp dus, is officieel geopend. Jawel, SCPB 22 heeft er vanaf dit seizoen een nieuwe thuisbasis met 4 kunstgras, gras en 2 grasvelden en een apart veld voor honk en softbal bij. Ook atletiekvereniging Bad Hoeverdorp ligt naast het sportpark. Rondom De Veldpost is veel ruimte voor groen en recreatie. Een nieuwe oversteek over de Schipholweg zorgt voor een veiligere fietsroute. Het naastgelegen park De Veldpost biedt wandelpaden, speel- en sportvoorzieningen. Tijdens de opening werd vertrekkend voorzitter Harry den Arend onderscheiden met de gemeentelijke erepenning voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Nou, dat is toch mooi voor de regio ook. Een nieuw sportpark erbij. Dat lijkt me toch heel erg prettig als je in Bad Hoeverdorp woont in ieder geval. Of als je überhaupt in Haarlemmermeer woont of werkt. Dat je nog eventjes na het werken kan gaan sporten. Jawel. Is dat waar? Ja, dat is waar. Hier is Spandau Ballet met True.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Het nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Onderweg.
4: Woensdag.
1: Gerben Kessen.

0: alles, maar dan ook werkelijk alles is liefde. Je hoorde Bluff, Pascal Jacobs, die zong het voor je.
1: Het is woensdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, precies. En dan hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen wat dit programma is. We zitten in het tweede uur. Het is 6 minuten over 5. Als je nog niet je jas aangetrokken hebt omdat je uitgewerkt bent, doe dat dan nu. Dan heb je nu nog lekkere muziek. Tot in ieder geval 6 uur hoor je mij op je oren. Dus ja, ik weet het wel als ik nu voor de baas aan het werk zou zijn. Maar goed, in ieder geval, ik heb nog nieuws voor je. Diverse berichten hier uit de regio. En oh, wat een lekkere muziek heb ik. Wat dacht je bijvoorbeeld van? Oh, Avalon. Avalon. Roxy Music, oh ja. Yeah. 7 over 5, kom op. Sluit je computer en ga onderweg naar huis.

0: Ja, Faya con Dios was dat. En hoe heette het nummer ook alweer? Nee, na, na, na.
1: Ja. Onderweg nieuws.
0: Ze hebben het heel veel gezongen in dit nummer. Dus dat kan je haast niet ontgaan zijn. Denk je nou, wat ga ik aanstaande zaterdag nou eens doen? Nou, ik heb in ieder geval een tip voor je. Of je gaat, is helemaal natuurlijk aan jou. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen zaterdag 19 september aanstaande kennis maken met duurzame energie tijdens de Landelijke Open Energiedag. Bij windmolen De Pionier aan de Weteringweg in Weteringsburg kunnen bezoekers tussen 10 en 2 uur de molen van dichtbij bekijken en uitleg krijgen van de molenaars. In winkelcentrum Het Paradijs in Hoofddorp Overbos geven het energieloket, de energiebank en Zon op Haarlemmermeer gratis advies over onder meer isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Ook vragen over subsidies en leningen kunnen daar worden gesteld. Dus winkelcentrum Het Paradijs in Hoofddorp Overbos. Ja, ik woon daar enigszins in de buurt, dus ik weet precies waar het is. Jawel. Goed, maak de tijd 15 over 17, oftewel 17:15. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd, deze uitzending. Ik weet niet waarom ik dat nu vaker zeg als anders, maar het programma heet Onderweg. En ik ga er wel vanuit dat, ja, je toch ondertussen je baas gedag gezwaaid hebt en onderweg bent naar huis, alwaar misschien een heerlijke maaltijd op je ligt te wachten. Nou, ligt te wachten. Staat te wachten. Maar misschien moet je hem ook wel zelf gewoon fabriceren, die maaltijd. Maar goed, zolang het nog zomer is, kan je ook gewoon luisteren naar, naar Onderweg bij Meer Radio. En even lekker swingen op dit nummer van Willy Zomers. Onze Belgische vriend. En die zegt: laat de zon in je hart. Jawel.

0: Ja, Crossfire was dat. Wreckin' Bone Man.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 26 september... een excursie over begraafplaats de Meerterpen in Zwaanshoek. Ja, tijdens de wandeling staan de bomen en de natuur in het park centraal. De Meerterpen is met 4 hectare de grootste begraafplaats van de Haarlemmermeer. De markante bomen verdelen het park in verschillende velden. Ook de geschiedenis van de begraafplaats en de aula van Rietveld komen tijdens de wandeling aan bod. De excursie duurt van 11 tot 1 uur en verzamelen kan vanaf 11:15 op de parkeerplaats aan de Spieringerweg 1021. Aanmelden kan via meerterpen.excursies@gmail.com. Ik herhaal het even, zodat je kan meeschrijven. meerterpen.excursies@gmail.com. Ja, ik weet niet of je het fijn vindt om over een begraafplaats te lopen, maar in dit geval kan het ook heel erg interessant zijn. Absoluut. Goed. Ja, als je aanstaande zaterdag denkt, wat zal ik dan eens gaan doen als ik niet over die begraafplaats wil lopen? Ja, dan kan je natuurlijk ook naar de streamers in de Ziggo Dome. En een van de artiesten, van de vele overigens. Ik ben erbij trouwens. Agda in de Munnik, kapitein deel 2.
2: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol krijgt nieuwe regels voor minder geluidsoverlast en tuincentrum Zuidgeest sluit na bijna 40 jaar. De Raad van State heeft ingestemd met de nieuwe regels voor Schiphol. Daardoor kan het kabinet de plannen op 1 november invoeren. Het aantal vluchten wordt voorlopig verlaagd naar maximaal 478.000 per jaar. Voor nachtvluchten geldt een maximum van 27.000. Ook komen er strengere geluidsgrenzen en kan toezichthouder ILT ingrijpen.

0: ingrijpen als die worden overschreden. De plannen moeten de ernstige geluidshinder in 2029 met 20% verminderen ten opzichte van 2024. Het kabinet moet de onderbouwing op enkele punten nog aanscherpen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog definitief instemmen. Tuincentrum Zuidgeest aan de Hoofdvaart sluit na bijna 40 jaar de deuren. De uitverkoop is inmiddels begonnen. Ook het kerstassortiment gaat met korting weg. Volgens eigenaar Remco Zuidgeest is het pand verouderd en zijn flinke investeringen nodig om aan de huidige eisen te voldoen. Ook het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel speelt mee in het besluit. Zuidgeest begon in 1986 met teelt van gladiolen en groeide in de jaren daarna uit tot een compleet tuincentrum. De komende maanden wordt de winkel leeg verkocht en in december worden voor de laatste keer kerstbomen verkocht. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt de komende periode wisselend bewolkt en vooral in de middag en avond vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
3: Woensdag.
4: Gerben Kessen.

Ja, deze zing je toch zo even heel makkelijk mee, toch? Heerlijk als je in de auto op weg naar huis bent. Smoorverliefd van Doe Maar. Ja. Heel bekend. Het aantal inwoners, en wat minder vrolijk bericht overigens. Het aantal inwoners dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, neemt de komende jaren verder toe. In 2024 maakten 710 inwoners gebruik van deze intensieve zorg. En dat tegenover 560 in 2018. Volgens een prognose van het RIVM kan het aantal in 2030 oplopen tot 890. Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld om mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of intensieve dementiezorg. En die hebben dan dag en nacht hulp of toezicht nodig. Volgens het RIVM stellen mensen hun zorgvraag steeds vaker uit. En zoeken zij pas hulp wanneer de zorgbehoefte groter is. Ook het groeiende aantal 85-plussers speelt daarbij een rol. Nou, gelukkig duurt dat nog wel even voordat ik 85-plus ben. Maar ja, ooit komt die dag, hè? En dan denk je, de golden years, die heb ik wel achter mijn rug. Hier is David Bowie.

Oh, wat heerlijk. Deze Feel This Moment van Pitbull featuring Christina Aguilera. Ja, ik kan het amper meer uitspreken, maar zo gaat het. Ik zal er even een muziekje onder zetten. Daar word ik zelf ook lekker rustig van. Ja, als ik het heb over een klassieker uit 1997... waar heb ik het dan over? Nou, ja, als ik hem zo start, dan weet je direct waar ik het over heb. Een plaat van Robbie Williams. Werd een van de nummers waarmee hij definitief doorbrak. Als solo-artiest na Take That. Hier is Angels.

Kane en Rain Down On Me. Nou, gelukkig regent het niet zo hard. Of regent het eigenlijk niet. Ik kan van hier vanuit de studio net niet naar buiten kijken. Dus misschien zeg je, ja, maar het blendst hier van de regen. Wat zul je nou? Maar goed, in ieder geval, ja, ik heb een beetje een dilemma. En het is nu bijna einde van de show. Vanaf de eerste minuut denk ik al, kan het wel of kan het niet? Ja. En dan heb ik het over de bekende Britse artiest Ed Sheeran. Ja, misschien dat al bij het uitspreken van zijn naam dat je haar al recht overeind gaan staan. Op zich is het een geweldige artiest. Zeker als hij op zijn loopstation zo bezig is. Ja, met The Shape of You was dat vooral. Dat vind ik zo geweldig om te zien. Maar er is nu nogal wat onrust over de bekende man. Nog meer artiesten hebben zich uitgesproken over het weren van de Amerikaanse rapper Macklemore uit de tour van Ed Sheeran. De rapper die in het voorprogramma stond werd uit de tour gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Daarop trokken ook andere artiesten zich uit solidariteit terug als voorprogramma van Ed Sheeran dus. Ja. Ja, ja, ja, ja. Eens en niet eens. Maar goed, het is niet een radioprogramma om mijn mening te verkondigen. Ik heb uiteindelijk besloten, en ja, het is 5 voor 6. Dat betekent dat ik nog 5 minuten heb om het al dan niet te doen. Ik heb besloten, ik draai hem gewoon.

0: Ja, Ed Sheeran dus. Ik zei al voor degene die misschien net inschakelen omdat je het nieuws zal horen. Ik heb ongeveer 2 uur getwijfeld of ik dit nummer wel of niet zal instarten. Maar uiteindelijk besloten. Ja, ik doe het gewoon toch. Maakt wel dat we aan het einde zijn gekomen van dit programma Onderweg. Op deze woensdag de 16e. Ik ga weer naar huis en ik ben hier snel weer. In ieder geval sowieso volgende week woensdag. Maar goed, dat zou jou verder ook natuurlijk niet zo heel veel uitmaken. Wie jouw muziek in jouw oren ten gehore brengt. Zo, dat is volgens mij niet echt heel goed Nederlands. Maar je begrijpt precies wat ik bedoel. En ja, dan gaan we zo gewoon naar huis. Heb ik voor je het nieuws? Van Meer Radio. En ik wens je een hele fijne avond verder.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Walle stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Non-stop muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt. En om de brug niet te zwaar te belasten, mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt, is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, morgen eerst droog en zonnig, later volgt regen en het wordt 19 graden.
0: Meer radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
5: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
4: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
6: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
4: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is Club.

0: Ja, ik ga wel door, hoor. Goedenavond. Ik zit er helemaal lekker in.
1: De script hoorde je en Superheroes.
2: Club to date. Erben, Nick en Tessa.
1: Tijdens deze nieuwe Club to date van woensdag 16 september. Gisteren was het derde Prinsjesdag. En dat betekent altijd
0: derde Prinsjesdag. Hebben we er zoveel gehad dit jaar?
1: Derde Prinsjesdag van september. En dan betekent dat dat Prinsjesdag is.
0: Ja.
3: Dat is derde Prinsjesdag. Mooie woorden.
0: Je gedraagt je wat dat betreft wel meteen koninklijk. Meteen in de eerste zin een verspreking. Dat kan alleen Willem-Alexander normaal.
1: Had hij een verspreking gesproken?
0: In welke kinderen groeien onze kinderen en kleinkinderen straks op?
3: Die heb ik gezien. Dat is uit out of context heel raar.
0: Dat is heel, is normaal gesproken iets waar Prins Andrew meer van is in Brittannië. Maar,
1: maar goed, het is vandaag woensdag 16 september. En dat betekent dan één ding, weer algemene beschouwingen.
0: Ja.
1: En die zijn vandaag begonnen. Ik las al dat die 2 dagen duren. Ja. Want dan heb je vandaag de coalitie en morgen reageert Jette.
0: Vandaag oppositie en dan verdedigt de coalitie.
1: Ja, dat is het. Ja. Maar het kan soms ook nog wel eens 3-4 dagen duren. Dat heeft het ook volgens mij wel eens.
0: Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem vandaag op de achtergrond op werk een beetje opgehad als podcast.
1: Ik wilde al vragen van, Nick, jij bent dit altijd wel geïnteresseerd in dit soort dingen.
0: Ja. Ja, ik heb dus normaal gesproken, ik hou best wel van politiek. Maar er zijn ook wel eens momenten dat ik het stront zat ben. Ik had vanochtend heel even een opleving dat ik het wel weer wilde volgen. En vanmiddag was ik het alweer zat. gemiddeld klaslokaal heeft beter decorum dan wat er op dit moment uit de Tweede Kamer komt. Het is niet normaal. Je kan er wel een bingo-kaart bij maken. En dat is op zich dan wel weer leuk. Alle afspraken die je van tevoren al kan verzinnen, die komen voorbij. Oppositie, voornamelijk van 1 kabinet geleden. Wilders in discussie met Keizer. U heeft geen verantwoordelijkheid genomen. Nee, u bent weggelopen. Uiteraard hadden we natuurlijk ook de linkse oppositie die iets had van, werken moet meer lonen, staat op de campagneborden. Maar waar is die belofte nu? Het gaat lekker alle kanten op. Behalve een constructieve kant. Dat is eigenlijk de conclusie tot dusver. En ik vermoed dat het verweer van Jette daar morgen niet heel veel aan gaat veranderen.
1: En het is wel belangrijk dat die oppositie meegaat, omdat we nu een minderheidskabinet hebben.
0: Ja, die oppositie die zal toch mee moeten.
1: En het minderheidskabinet is eigenlijk al, die kwamen er zelf al moeilijk uit.
0: Ze wankelden behoorlijk.
1: Maar ze hebben wel allemaal het gevoel dat ze niet nu weer moeten gaan vallen. Want dan is het vertrouwen in de politiek wel heel ver te zoeken.
0: Ja,
1: maar de vertrouwen in dit kabinet gaat ook wel steeds naar beneden, heb ik het idee.
0: Ik wilde net zeggen, ik denk niet dat dat een reden is om heel erg lang aan te blijven. Want als het vertrouwen behouden in de politiek is, dan is het een beetje hetzelfde als ik die mijn gouden band in karate wil behouden. Je kan moeilijk iets behouden wat je niet hebt.
1: Nee. Zullen we zometeen iets inhoudelijker op ingaan?
0: Ik vind het
1: niks politics.
0: Ja, helemaal top.
1: Helemaal goed. Ook nog goede muziek. Sam Fender, 17.

0: 90s kids.
1: Deze rubriek wordt uitgezonden in de zendtijd voor Nix Politics.
2: Ik heb er verder geen zin meer in. Het is veel te lang altijd. Het is lang geleden dat ik de jingle heb gehoord.
3: Het duurt net zo lang als de algemene beschouwingen die momenteel nu even gestaakt zijn. Want ik dacht nog van, ik kan nog wel even een stukje laten horen. Maar tot 9:10.
2: Ja.
3: Dus over een uur pas weer. Dan gaan ze weer verder beginnen. Maar
2: ik snap wel dat ze pauzes nodig hebben, hoor.
3: Want zij zijn morgen om 8:00 misschien.
2: Ja, volgens mij inderdaad rond een uurtje of 8:09 of zo. Nee, 7:00 begonnen de eerste bloggen. Gesprekken. Ik zit heel
3: als ik een vergadering heb van een uur, anderhalf uur, dan ben ik zeg maar al knock-out. Dan begin ik al een beetje hoofdpijn te krijgen.
2: Ja, maar dan gaat het hier ook nog om het type mensen waar je een vergadering mee hebt. Ik viel toevallig vanmiddag in. Dat was rond een uur of 4:00. En ik weet, we zijn een journalistiek station, dus we blijven politiek neutraal. Ik ga alleen zeggen, ik viel in een bijdrage van Wilders. En ik heb dat een half uur geluisterd.
3: Ja.
2: En ik vond het voornamelijk leuk. Omdat, de beste mensen die politiek een beetje volgen, je kan je zo al voorstellen waar de bijdrage van Wilders over ging. Merendeel werd opgeslokt door asielzoekers en een afkeer tegen de islam. En dat hij dat betoog van ongeveer een half uur afsloot met, ik wil weer terug naar een gezellig Nederland. Dat ik denk, gezellig. Zoals het afgelopen half uur. Het is toch een beetje alsof je meest racistische oom een toespraak houdt op je verjaardag waar je niet helemaal op zit te wachten. En dat ging dan allemaal om een begroting waar, naar mijn idee, toegegeven was zijn punt ook, er helemaal niet zoveel nadruk ligt op asiel. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, het is dan goed oppositie voeren om dat aan de kaak te stellen. Ik denk alleen niet dat hij zich op de meest constructieve manier heeft opgesteld. Was overigens ook commentaar wat hij kreeg van zijn rechtse collega Mona Keizer, die natuurlijk nu met een nieuw plan is gekomen. Plan 2029. Het zoveelste filiaal op een toch al vrij verzadigde rechtse...
3: 2029? Waarom 2029?
2: Ik denk, of de theorie gaat, dat ze dit een beetje heeft afgekeken van ik kwam even niet aan mijn woorden. Dat ze het een beetje heeft afgekeken van de campagne rondom Trump. En in principe is het wel zo. We hebben vrij recent verkiezingen gehad.
3: Dat we dan in 2029...
2: En dat er dan dus een plan klaarstaat, een hele beweging om haar partij zo goed mogelijk aan de top
3: te krijgen. Maar heeft zij nu al een officiële partij? Want in principe is zij nu toch gewoon lid Mona Keizer?
2: Ja, maar je kan dus een partij om je heen verzamelen zonder dat die partij in de Tweede Kamer zit. Dan ga je bijvoorbeeld wel alvast campagne voeren, of dan heb je 5 deskundigen achter je staan die onderzoek gaan doen op dossiers namens jou, zodat jij in de bijdrage een inhoudelijk gesprek kan voeren.
3: Want even kort, zij kan in principe dan niet met die nieuwe partij al beginnen, maar zij moet nog even lid Mona Keijs zijn, omdat er al op haar gestemd is.
2: Nee, ze kan die partij hebben en die partij kan ook al werk voor haar doen. Die partij kan alleen haar niet vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.
3: Dus
2: kan wel een onderzoeker hebben die haar ondersteunt, maar zij moet de bijdrages doen. En dat is ook waarom je zal zien ze zal ongetwijfeld niet bij elke vergadering zijn. Want je hebt niet van alles evenveel verstand. En je bent ook maar een mens. Dat is op zich ook niet heel gek. Het was voornamelijk een dag van politiek getouwtrek, als ik heel eerlijk ben. Een beetje de standaard, jij bakken. Ja, maar jij hebt geen verantwoordelijkheid genomen tijdens vorig kabinet. Ja, maar jij hebt in de campagne dingen op een poster gezet die nu niet uit de begroting komen. Ja, maar jij,
3: eerlijk, dat zijn die algemene beschouwingen toch altijd wel een beetje. Waarom doen we dit eigenlijk nog? Want
2: dezelfde reden dat we de koning nog steeds een troonrede laten voorlezen die 4 weken geleden al gelekt is. Het is ceremonie. Dat is het voornamelijk. Ceremonie en traditie.
3: En daar gaan we dan 3 dagen voor uittrekken en dan gaan we elkaar allemaal vals beschuldigen van iets. En dan zijn er niet echt concrete stappen.
2: Daar moet ik wel wat genuanceerder in zijn, want vals beschuldigingen zijn het niet per se. Vaak kloppen de beschuldigingen. Ze zijn ongenuanceerd. Maar het klopt wel. Het is ook deels bedoeld, zodat we... Dit is een mooi soort tussentijds campagnemoment natuurlijk. Iedereen die kan nu uit zijn eigen bijdrage even een leuk fragmentje klippen, dat op social media posten.
3: Even laten zien waar houden de partij voor staat.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: En soms ook een andere partij dissen. Oh, Klaver die krijgt een vraag van Brekelmans, maar die weet hij te pareren. Dus is hij nu weer beter, weet je wel. Allemaal dat soort gedoe en gezeur. Het is over het algemeen een beetje... Het is een show. Het is een beetje een Shakespeareans drama voor de bühne. Alleen dan met een slechtere scriptschrijver. Als ik heel eerlijk ben, ja.
3: Ja, nee, zo is het ook wel een beetje. Maar
2: als ik mag adviseren, je voelt de cliff notes van de NOS, NRC, andere krant, maakt niet uit. Die volstaan. Je hoeft het echt niet integraal te volgen.
3: Nee, precies. Wat ik nog wel afvroeg, morgen gaan zij verder. Ja. Want dan gaat Jette ook daarop reageren. Ja. Is dat dan wel een moment waarop jij dan nog een keer incheckt?
2: Ik zal waarschijnlijk wel kijken of ik in ieder geval delen van de toespraak van Jette kan volgen. Ook omdat er nogal een bol aan zijn adres ligt waar hij zich wel tegen moet kunnen verdedigen. Waarom, als er zo lang over is gegaan, wordt de hypotheekrente niet afgeschaft? Gaat het niet over meer belasting richting box 3? Waarom lijkt het alsof bepaalde maatregelen worden uitgesteld, maar niet van tafel gaan, terwijl je toch een socialer klimaat wilde? Dus ik ben wel nieuwsgierig wat ze daarop te zeggen hebben. Waarschijnlijk wordt het een beetje een vaag verhaal wat uiteindelijk neerkomt op, ja, in een coalitie moet je polderen, wat ook het geval is. Alleen lijkt het wel, ja, iets meer richting rechts te neigen dat de grootste partij binnen de coalitie van tevoren van plan was en had voorzien. Dus ik ben nieuwsgierig wat eruit komt, maar ik moet heel eerlijk zeggen, verwacht ik een inhoudelijk, concreet en sluitend antwoord? Nee.
3: RTL Nieuws die heeft een onderzoek gedaan en daarin is gebleken dat zeker een derde qua vertrouwen al achteruit is gegaan.
2: Een derde geen vertrouwen meer in de politiek heeft. Nee, van alle Nederlanders.
3: Dat was uit mijn hoofd. Wat was het nou, rond de 40? En dat is nu een derde dan gezakt. Denk je dat morgen dan ook echt een moment is waarop ze dat vertrouwen weer omhoog kunnen krijgen? Gaan ze dat, kunnen ze dat laten zien?
2: Het kan. Ik denk het niet. En ik moet er ook wel heel eerlijk bij zeggen, dat ligt ook niet volledig aan de politiek. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat de mensen vinden die het vertrouwen al hebben opgegeven.
3: Ja.
2: Kijk, we moeten ook wel zijn. Er blijven allemaal mensen. Ze werken knijterhard. Het liefst niet op de manier die ik had gezien. Maar ze doen wel, voor zover ik kan beoordelen, allemaal hun best. En het is geen makkelijk werk. Zijn vandaag ook al, ruim 12 uur bezig en het einde lijkt nog niet in zicht. Dus ik benijd het ze niet. Het is alleen zo jammer dat het steeds meer een media- en communicatiespel lijkt te worden dan dat er echt inhoudelijk om ideeën wordt gestreden. En als dat morgen meer de voorgrond krijgt, denk ik dat het de politiek in Den Haag goed zou sieren.
3: Nou ja, goed. We gaan het zien.

0: Wie er komt horen, Avicii. En Levels en zometeen hoor je One Republic. Het is 8:30 en dit zijn de headlines die het nieuws van vandaag omschrijven. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Weinig beelden van spoorsabotage. Geen staking, beveiliger Schiphol. En verdachte over Asselt langer vast.
0: Ja, laten we toch dan die tweede doen, want het is ook een beetje lokaal natuurlijk.
1: Ligt ook bij jouw hart natuurlijk, de luchtvaart.
0: Ja, ja.
1: Ergens in jouw hart.
0: De beveiligers niet.
1: Jij hebt een vliegveld in je hart. Maar goed, de beveiligers op Schiphol staakten vandaag toch niet. De vakbonden hebben met de luchthaven...

0: afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Kijk, zo kan het dus.
1: Zo kan het ook, jongens.
0: Ze krijgen beveiligers na 5-op-1 volgende werkdagen 48 uur rust en verlofdagen zullen vaker worden goedgekeurd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de pauzetijden en plaspauzes. Looproutes van de werkplek naar de pauzeplek zijn de afgelopen tijd langer geworden en daardoor bleef minder pauzetijd over. Dat wordt nu aangepast. De afgelopen weken werd vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor lange wachttijden voor reizigers. De wijzigingen gaan voor mei 2027 in.
1: Ja, als je van vertrekhal 3 naar vertrekhal 1 moet, ja, dan is er zo al 10 minuten van je pauze af.
0: Nou ja, kijk,
1: dagplaspauze.
0: Ik vind het dus zelf al krankjorum als er in een arbeidscontract iets over plaspauze staat.
1: Het voelt
0: een beetje lullig, want ik kan mij ook voorstellen. je moet gewoon je post bemannen natuurlijk als beveiliger. Je kan niet zeggen, ik ben even weg en dat de boel gelaten wordt. Dat snap ik, maar...
1: Maar daar moet je toch ook met extra collega's staan. Er moet sowieso een man en een vrouw staan.
0: Ja, nou, er is een heel duidelijke reden dat er natuurlijk gestaakt werd. En dat is, waarschijnlijk zijn de arbeidsomstandigheden al niet al te tof. Want anders dan had je meer dan genoeg collega's gehad dat plaspauzes makkelijk uitgewisseld konden worden. En omdat er een arbeidstekort is, worden die arbeidsvoorwaarden alleen maar vervelender in plaats van dat die juist positiever worden.
2: Ja.
0: Waarmee je weer meer mensen afstoot. Je belandt in een soort vicieuze cirkel. Dat is niet alleen voor de beveiligers op Schiphol zo. We zagen het laatst natuurlijk ook met het OV-personeel, waar ook weer het hele land over viel. Misschien moeten we het daar straks nog een keer over hebben. Het is goed dat er gestaakt wordt. Blij dat het nu voor de verandering een keer een positief effect lijkt te hebben voor de werknemers.
2: Ja, zeker.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Good Life van OneRepublic. Op mijn radio.
1: Wat klinkt jij opeens anders, Er?
0: Hallo.
1: Hallo, jij ook hier.
0: Ik ben hier ook nog. Jij hoorde me misschien heel eventjes tussendoor piepen bij de introductie van ons programma. Maar we wisselen elkaar een beetje af, want we zijn aan het babysitten.
1: Ja, klopt.
0: Hebben jullie dat al gemeld eigenlijk?
1: Dat wij aan het babysitten zijn?
0: Nee, hè?
1: Nee, absoluut niet. Moeten we dat heel even doen voordat men denkt dat wij totaal onverantwoorde babysitters zijn?
0: Ja, het gaat om een heel harige baby.
1: Ja.
0: Om een kleine
1: pup. Hij is niet van mij.
0: Nee. Erben en ik hebben een pup, die moet socialiseren. Dus die is even op studiobezoek.
1: Dan mag ik zeggen dat ik wel heel dankbaar ben dat je hem bij ons laat socialiseren. Dat vind ik wel heel leuk.
0: Toch?
1: Ik vind het altijd heel erg gezellig.
0: Ja.
1: Ja, zo'n kleine puppy is toch leuk.
0: Ja, nou ja, hij doet het ook hartstikke goed. We zorgen alleen eventjes dat hij genoeg naar buiten gaat. Want wij willen natuurlijk niet dat onze pup hier iets achterlaat.
1: Nee, maar dat vind ik best wel interessant. Want hij is kort in deze studio geweest. Niet heel lang, maar ook toen de microfoons open stonden. En de luisteraar heeft het waarschijnlijk niet doorgehad. Want er is geen piep uit de kleine pup gekomen.
0: Nee, helemaal niks. Nee. En het is wel heel grappig om te zien. Het moment dat dan Erben begon te praten, zit hij te zoeken naar waar komt die stem vandaan.
1: Ja, hebben we toch één aandachtige luisteraar in dit geval.
0: En dat is Bram,
1: ja.
0: Dames en heren. Maar over kinderen gesproken, Nick.
1: Ja.
0: Ik irriteer me eigenlijk een beetje aan een video die ik voorbij zag komen op mijn feed. Of je even een baby wil maken. Dat heeft de NOS op 3 heeft daar een goede explainer video van gemaakt. Omdat in Frankrijk de premier dus nu oprecht naar allemaal jonge mensen onder, volgens mij rond of onder de 30, iets in die richting.
1: Onder de 30.
0: Een brief stuurt met, hey, Ja, vergrijzing. Ja, kut. Ja, kun je even een baby maken alsjeblieft? Dank je wel.
1: Ja, en de president van Frankrijk is overigens niet de enige. Trump die heeft ook al een plan dat er meer Amerikaanse baby's moeten komen. Letterlijke tekst. They gotta call me the president of fertility.
0: Ja,
1: ik denk het niet, overigens, Trump. Ik denk dat je aan een heleboel titels herinnerd wordt, maar niet
0: aan die. Heb ik niet dat stukje hier zo?
1: Het was een goede imitatie, maar nee, het zijn daadwerkelijk zijn woorden. Ik zuig ze hier niet uit mijn duim.
0: Was het maar zo'n feest. Maar ook de premier van Italië.
1: Van Italië. En we moeten niet vergeten dat Pieter Omtzigt in een toespraak van ongeveer 2-3 jaar geleden ongeveer zo'nzelfde oproep aan Nederlanders heeft gedaan. Dat er meer kinderen moesten komen. En
0: ja.
1: Tot op bepaalde hoogte valt er iets voor te zeggen. We leven, zeker in Frankrijk, hier in Nederland ook, in Europa, in Amerika, in een vergrijste samenleving. De manier waarop onze economie is ingericht maakt het noodzakelijk dat er op termijn meer werkenden, meer kinderen bijkomen om een samenleving, het AOW-stelsel zoals we die kennen, houdbaar te maken.
0: Mm-hmm.
1: Echter, denk ik dat er veel te veel obstakels voor de gemiddelde persoon ligt, los van het feit of je het überhaupt wil en of jij het idee hebt dat je goed voor een kind kan zorgen. Het is natuurlijk heel leuk, een kind voor de economie, maar misschien moet je ook eens bij jezelf nagaan of je daadwerkelijk een goede ouder zou zijn. Ik vind het nogal wat om puur om die reden als landsbestuur te vragen aan een persoon of die kinderen wil.
0: En ik vind het. We zijn juist zo trots op dat je zelf wat meer je keuzes aan het maken bent in de huidige maatschappij. En dan kom je met, ik snap de reden, maar dan is je systeem gewoon kut. Dan moet je niet aan mensen gaan vragen, hey, kan je eventjes zorgen dat je hele leven, lijf en alles op zijn kop gaat zetten?
1: Ja, het systeem is sowieso verlept. Laten we wel wezen overigens, als we realistisch zijn, dan kan je helemaal niet aan jongeren vragen of ze meer kinderen willen krijgen.
0: We hebben geen huis, we hebben geen geld, we hebben geen. Hoe?
1: Je moet ouderen vragen of ze meer kinderen willen krijgen. Die bezitten de huizen, die zijn over het algemeen de rijkste bevolking binnen de samenleving. Die hebben tijd om een kind op te voeden, want die zijn vaak of al gepensioneerd of die kunnen het veroorloven om met hun salaris.
0: Heb je dan niet juist sneller ook medische problemen waardoor de kosten van de medische zorg heel erg omhoog schieten?
1: Hangt er een beetje van af. Het lullige is wel dat dit een heel seksistisch issue is. Want dat geldt voor één van de twee geslachten wel. Helaas,
0: dat is wel waar.
1: Helaas kunnen mannen het zich veroorloven om de rest van hun leven baby's links en rechts af te droppen. Het is verschrikkelijk, maar het is wel zo. Kijk, ik denk zelf, nou ja, als jij nou als oudere vindt dat het noodzakelijk is dat jongeren meer kinderen krijgen, zodat die bijvoorbeeld jouw AOW in de toekomst kunnen voorschotelen, stem links. Zorg eens dat mensen daadwerkelijk een huis krijgen en misschien kunnen overleven op anderhalve fulltime baan in plaats van twee volledige.
0: Ik heb nu wel een vraag, nu je dit zo noemt.
1: Ja.
0: Er was toch op een gegeven moment sprake van dat ons systeem juist vanwege die vergrijzing over zou worden gezet naar dat je spaart voor jezelf in plaats van dat de jonge generatie voor de oude generatie betaalt?
1: Dat klopt en dat is voor een gedeelte ook nog steeds zo. Ik moet heel eerlijk bekennen dat er sinds die tijd zoveel kabinetswijzigingen geweest zijn dat ik niet eens weet of die wet inmiddels alweer teruggedraaid is of nog steeds van kracht is of weet ik het wat. Dat zou ik even moeten uitzoeken tijdens de volgende plaat. Komt erop neer, een gedeelte AOW blijft nog steeds een ding. Dus dat zal een groter of een minder groot aandeel zijn. Wat je ook kan doen, heel simpel, zijn we in dit land een beetje op...
0: Zelf sparen?
1: Zelf sparen is een optie, maar we zouden ook gewoon wat liever kunnen doen tegen mensen uit andere landen die hier heel graag willen bijdragen aan de economie. Daar vang je ook belastingen over. Die dragen ook bij aan jouw AOW-potje. Dat kan ook.
0: Dus het gewoon van andere dingen af laten hangen.
1: Ja, misschien...
0: Zorgen dat iedereen nu opeens heel snel baby's gaat maken.
1: Als je de woorden van Macron hoort, dan klinkt het heel erg alsof er ook iets anders dan puur economisch gedachtegoed aan ten grondslag ligt. Een iets wat, durf ik te zeggen, racistischere ondertoon. En ik weet niet helemaal of ik vrolijk word van dat beleidsplan.
0: Nou ja, ik zou zeggen, ik word sowieso niet vrolijker van als mensen aan jou gaan vertellen wat jij moet doen met je leven. Dus
1: eens.
0: Kies lekker zelf, toch?
1: Ja.

0: dat zeker, inderdaad.
1: Straks na het uurnieuws gaan we het hebben over Schiphol. Want er komen nieuwe regels voor minder geluidsoverlast. Na Sigma, Nobody to Love.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: World, hold on. Ja, en ik zei het net ook al eventjes. Wij wonen natuurlijk onder Schiphol.
1: Correct.
0: En Schiphol, die moet zich aan regeltjes gaan houden, hè, Nick?
1: Nou, er schijnen nieuwe regels te zijn omtrent Schiphol. En dan voornamelijk, als ik me niet vergis, met de betrekking waarop zij nog geluidsoverlast mogen verzorgen.
0: Ja, dat klopt. Want er was natuurlijk heel veel te doen over geluid. Geluidsoverlast, vooral in de nacht ook. Vooral volgens mij een beetje bij Alsmeer, hè? Heb ik dat goed onthouden? Ja. En de vluchten moeten daardoor verlaagd worden. En er zijn wat strengere geluidsgrenzen die nu worden gehanteerd. Maar het gaat echt best wel laag. Het gaat naar een maximaal van 478.000 per jaar in totaal. En voor de nachtvluchten geldt een maximum van 27.000.
1: Even voor de luisteraar wiens brein hetzelfde werkt als ik. Als Tessa het heeft over vluchten die verlaagd worden, dan gaat het over het totaal aantal vluchten.
0: Ja, sorry. Het totaal aantal vluchten. Ja,
1: niet dat ze lager moeten vliegen.
0: Kijk, ik snap het, hè. Geluidsoverlast is niet nice. Er is ook zeker soms een grens dat ik denk, ja, moet dit nou zo heftig? Aan de andere kant heb ik ook wel heel vaak dat ik denk, ja, je bent bewust in deze regio gaan wonen.
1: Ja, waar het voornamelijk misgaat, en dat is denk ik vaak de crux van het hele probleem, is dat er afspraken zijn over geluidsoverlast. En in plaats van dat geluid gemeten wordt door een onafhankelijke partij, wordt geluidsoverlast vaak berekend door vluchtmaatschappijen of Schiphol zelf. En dan kom je op een totaal ander aantal uit, of een totaal ander geluidsniveau, dan dat je zou doen als je het daadwerkelijk meet. En ik denk dat daar ook het verlangen vandaan komt om continu maar die regels aan te moeten passen. En het is aan de ene kant natuurlijk heel erg vervelend voor die bedrijven. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik, ja, we hebben het wel over bedrijven van wie de impact op de samenleving en de omwonenden inmiddels een stuk duidelijker in kaart is gebracht dan dat het bijvoorbeeld 30 jaar geleden was.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ja, het is ook wel weer een bron van werk, hè, Nick? Want mensen komen hier niet alleen naartoe gewoon voor de omgeving, maar ook omdat heel veel mensen op Schiphol werken. En als die vluchten dan weer verlaagd worden en er zijn zoveel restricties, maak ik me daar weer zorgen om, want we weten allemaal hoeveel mensen daar gewoon hun brood mee verdienen.
1: En tegelijkertijd hebben we het ook continu over het inperken van het aantal boeren in Nederland, waar ook gewoon een gigantische bron van werk in zit. En hebben we het over het inperken van een heleboel vervuilende industrieën. En
0: ja,
1: ik
0: maar
1: snap
0: daarom
1: dat.
0: Zeg ik, ik vind het moeilijk als mensen ergens hun brood mee verdienen. Vind ik dat heel lastig als je daarin gaat snijden.
1: Het is moeilijk, maar het is dan vervolgens de vraag. En ik vind ook dat er begeleiding bij moet zijn en dat we eventueel goedkope omscholing aan moeten bieden. Want ik vind het feit dat ik over 2 jaar nog niet onder water hoef te lopen net iets waardevoller. Ben ik heel egocentrisch.

0: Ja, lekker is dit toch, hè?
1: Ik ga niet liegen. Ik heb wel eens natuurlijk shows mogen presenteren of aan variété-shows meegedaan. Mm-hmm. En ik heb heel af en toe wel eens een cliché-voorbeeld door mijn hoofd laten spoken van zou het niet lekker zijn om echt ontzettend clichématig te openen zo'n show met dit nummer en dan al die verschillende acts bij elkaar en noem maar op. Als een soort opening die staat. Het is clichéer dan dat kan je niet krijgen.
0: Nou ja, op zich, de titel leent zich er wel voor Let Me Entertain You.
1: Daarom, het leek mij gewoon heel leuk. Nou, we hebben het wel eens gehad, hè, over Gig bijvoorbeeld. Ja. Het had me in Bad Zone Show heel erg leuk geleken. Zoeken jullie nog naar een openingsact dit jaar? Ik hou me van harte aanbevolen.
0: Wat hilarisch, ja. Ik zie het wel voor me. Ja, weet je, ik vond altijd gewoon van die openingsdingen, inderdaad, zoals Neil Patrick Harris, dat deed ook altijd zo gaaf.
1: Ja, nou, mede daarom ook.
0: Ja,
1: ik denk van, en toegegeven, nou is Neil Patrick Harris wel vele malen getalenteerder dan dat ik dat ben. Maar nee, het lijkt mij heel erg leuk om een keer aan zoiets bij te kunnen dragen. Mocht je mij natuurlijk niet leuk vinden, dan kan je het altijd vragen aan AI. Of die dat even
0: Nou ja, die kan dat soort dingen hopelijk nooit vervangen. Maar wat hebben we nou weer in het nieuws gezien dan?
1: Nou, het is bijzonder, want een van de topmannen van een AI-bedrijf, namelijk Anthropic, die heeft afgelopen weekend opgeroepen of de AI-sector niet een stapje terug kan doen. Of
0: Sorry?
1: Die niet. Ja, die heeft gevraagd of AI-bedrijven niet willen stoppen of tijdelijk in ieder geval terughoudend willen zijn met het uitbrengen van steeds krachtigere modellen. En
0: Oké, op zich is dat wel prettig, toch?
1: Nou, het is niet alleen prettig. Het is naar mijn inziens en naar het inziens van andere experts een enigszins noodzakelijke oproep.
0: Ja.
1: En dat heeft er ook mee te maken dat de AI natuurlijk ontzettend vervuilend is. Als jij een lasagne-recept via AI bijvoorbeeld opvraagt,
0: ja,
1: dan kost dat vele tonnen meer water dan als je het zelf googelt.
0: Ja.
1: Waren het niet dat Google inmiddels ook een AI-resultaat als eerste voorschoot?
0: Ja,
1: heeft?
0: En dat kan je niet echt uitzetten volgens mij.
1: Het is bijzonder lastig. Je moet door best wel wat hoepels springen om het uit te zetten.
0: Ja,
1: en dat
0: belachelijk.
1: Is natuurlijk een beetje bizar. Deze man, moet ik heel even zijn naam nog een keer goed uitspreken. Dat is... Dario Amodé. Ik wilde bijna Falco gaan citeren, maar dan laten we dat niet doen.
0: Oh, nu zit het al in mijn hoofd.
1: Ja, excuse. Maar die riep daartoe op. En de reactie van de industrie was voornamelijk interessant. En die geven ook niet een geheel onlogische reactie. Ja... Doe dan. Je bent zelf een AI-bedrijf. Zet zelf die eerste stap terug. Want het is wel heel makkelijk om ons op te roepen. Ga even stilzitten.
0: Zelf gewoon denken, weet je, ik zie wel even hoe dat werkt.
1: Ja,
0: voor die
1: daarom.
0: Mensen. Ja.
1: Ik vind dus, en ik ben hier heel stellig in, we hebben strengere wetten nodig.
0: Ja, maar die moeten ook wel even wat sneller komen. Want we lopen een beetje achter de feiten aan. En tegen de tijd dat de wetten voor de eerste versie er zijn, ben je alweer 5 modellen verder, zeg maar.
1: Dan niet alleen, maar los van wetten. En ik kan me voorstellen dat dat wat moeilijker is. Want daar gaat gewoon een heleboel juridisch gewabel in zitten. Misschien even stoppen met de vergunningen voor meer datacenters. Gewoon even wachten.
0: Ja, dat is ook een goeie.
1: De datacenters, nou, die schieten als paddenstoelen uit de grond. En we gaan straks een heleboel meer paddenstoelen krijgen. Want die houden hun eigen vocht vast in tegenstelling tot de meeste planten. En die planten die krijgen geen vocht meer, want dat zit allemaal in die fucking datacenters.
0: En dus, het is ook nog eens herfst.
1: Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Datacenters, ze schieten als datacenters uit de grond paddenstoelen. Maar...
0: Holy shit. Ja, maar inderdaad. Dat zijn maatregelen die je op ander niveau ook al kan nemen.
1: We hebben heel eerlijk wel te maken met, we noemden ze net al even, de boeren die moeten zich aan een heleboel natuurwetten houden. Als je een woning wil bouwen, dan zit je nog steeds door een gigantisch woud van wetten heen te kronkelen. Maar datacenters, die zijn er best behoorlijk veel. En ook...
0: Niet nodig.
1: Nou, niet zo nodig als dat men doet lijken dat het is. Want het is vaak een toegevoegde luxe waar we de afgelopen 20 jaar makkelijk zonder hebben gekund. Waar we, durf
0: en
1: ik te zeggen...
0: waardoor we nog slimmer zelf waren. Want heel eerlijk, je wordt echt dommer met de dag als je dit gebruikt.
1: Mensen die totaal afhankelijk zijn van AI, ja, 100%.
0: Ja,
1: mocht je jezelf erin herkennen, zoek hulp. Maar overweeg op zijn minst om AI niet alle beslissingen voor je te laten maken.
0: Nee. Goed, ik ga wel even aan deze computer vragen wat wij hierna gaan draaien. Dat is
1: ik weet aan wie ik de schuld geef.
0: Maar hier is Calvin Harris en John Newman.

0: hoor je te weinig meer van John Newman.
1: Zeker. Hey, we hebben straks weer een van A naar B plaat. En Erben die is nu heel even nog aan het pub oppassen. Maar die mag straks dat voor ons gaan doen. Ik zou graag willen beginnen met Swedish House Mafia. One. Waar gaan we mee eindigen, Nick?
0: Ja, dan eentje die hij wel lekker vindt. Pussycat Dolls, Don't Ya.
1: Succes, Erben.

0: zometeen op meer radio.
1: Eerst is het tijd voor het half uur nieuws. Nick, wat heb je voor ons?
2: Ik heb eigenlijk maar één headline, want die vond ik wel interessant.
1: Oh, nou moet ik eigenlijk meteen gewoon door naar, denk ik, dit.
2: Oh ja, dat kan ook. Weinig beelden van spoorsabotage. Er zijn weinig beelden beschikbaar van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt bestuursvoorzitter Mirjam van Veldhuizen van ProRail in Nieuwsuur. Mm. Laten we eerlijk zijn, aldus Mirjam. We hebben 7000 kilometer spoor.
1: Kedengeneng.
2: Ja, ik zat er ook aan te denken. Die schiet zo onder je door. Nee, die houdt je niet zomaar allemaal in beeld. Volgens Van Veldhuizen is het daarom lastig om te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er boerenactivisten achter de spoorsabotage zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd. Op bijna 35 plekken gingen de seinen op rood, waardoor treinen niet konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in.
1: En we denken echt dat dit inderdaad dus boerenactivisten zijn en niet gewoon NS-medewerkers die er een beetje klaar mee waren en dachten, hé, dit is stiekem nog een tweede protest.
2: Nou, ik denk dat je dan met een staking verder komt. Om heel eerlijk te zijn. En ik denk overigens ook dat je niet alleen naar boeren hoeft te kijken, maar je zou ook gewoon kunnen kijken naar antimonarchisten die iets hebben van, ja, waarom in vredesnaam zo'n Prinsjesdag met weer een gouden koets en alle trammeland, als we het ook gewoon, als, zeker als die, die hele fucking miljoenen nota al 2 weken geleden in zijn volledigheid gelekt is. En dan gaan we het nu nog een keer aan onze nationale voorleesvader vragen of die het ook nog een keer officieel kan benoemen vanaf een gouden troon.
1: Ja, of even om die lijst af te maken. Je hebt natuurlijk ook nog mensen die boos zijn op de teringhoge prijs van het openbaar vervoer. Excuse my language, sorry. Maar
2: ja, wie weet waren het allemaal mensen die vanwege de torenhoge benzineprijs opeens vaststonden langs het spoor en dingen uit hun auto moesten dumpen in de hoop dat ze met het laatste restje benzine dan wel de weg naar huis konden bereiken. Wie weet waren het mensen die zo gefrustreerd waren op de plannen van de Tweede Kamer, die ondertussen ook al 2 weken geleden gelekt zijn, dat ze iets hebben uit absolute woede en frustratie richting het kabinet, wat nu weer de komende 2 dagen geen fuck uit gaat voeren in Den Haag. Omdat ze alleen maar op elkaar met clichés aan het vuren zijn en eigen social media filmpjes aan het produceren zijn. Weet je, ik moet iets doen om de boel te ontregelen. Ik leg wel spullen op dat spoor. Wie weet waren de mensen aan het werk die iets hadden. Ik heb behoefte aan meer plaspauzes, net als de medewerkers van Schiphol. En dat ze iets hadden, weet je.

0: Wij leggen de boel erbij neer en we gaan gewoon even pauze houden. Er zijn zoveel opties. Ik denk dat het behoorlijk bekrompen is om uitsluitend richting boerenactivisten te kijken.
1: Ga jij even ademhalen?
0: Ik doe mijn best.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hij wordt gewoon weer opnieuw vader. Douwe Bob hoorde je met Nothing to Lose. Ja, en dit is weer de van A naar B plaat. Ik heb twee nummers. Een beginplaat en een eindplaat. De beginplaat is de Swedish House Mafia met Pharrell Williams en One. En ik moet uiteindelijk via allemaal verschillende brugjes naar de Pussycat Dolls en Toontje. Ja, het wordt een hele uitdaging weer. Het wordt weer een hele uitdaging. Dat is het elke week weer, maar we gaan het gewoon weer proberen. De Swedish House Mafia en One is dit.

wereldwijd bekend is, bestaande uit Steve Angello, Axwell en Sebastian Ingrosso. En het zijn de laatste twee, Axwell en Sebastian Ingrosso, die in de jaren dat de Swedish House Mafia iets minder actief waren, van 2013 tot en met 2018 nog wel bezig waren met tracks uitbrengen. Dat deden ze onder een hele originele naam. Axwell en Ingrosso brachten ze onder andere deze track uit, Sun is Shining.

van Usher hoorde je tijdens de Van A naar B plaats. We zijn begonnen bij de Swedish House Mafia 1. Toen de Axwell in Ingrosso, Sun is Shining. Toen Usher met More. Ja, en in 2013 verving Usher CeeLo Green als coach van het vierde seizoen van NBC The Voice. CeeLo Green hoor je nu met Bright Lights, Birgit Stedeen.

Het is de Van A naar B plaat. We zijn begonnen bij de Swedish House Mafia 1. Toen hoorde je Axwell en Grasso met The Sun Is Shining. Toen kwam Moore, Usher. En Usher die was uiteindelijk de vervangende coach van CeeLo Green tijdens The Voice. En toen zijn we aangekomen bij CeeLo Green. En hij is weer de man achter de plaat Don't You van de Pussycat Dolls. Hij heeft het nummer geschreven en geproduceerd. En daarmee is gewoon weer de cirkel weer helemaal rond. Dit was weer Club to Date voor woensdag 16 september. Hele goede avond en tot volgende week.

0: iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: brengen terug naar 1974 met Paul Simon en me en Julio down bij de Schoolyard. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond. We hebben weer hele mooie muziek voor je hoor. Zo straks naar het nieuws van 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1. En die is dit uur voor Norah Jones. Maar nu Frank Boeien. Met zijn groep nog in de jaren 80. Begin jaren 80 wel te verstaan. Hier komt de storm.

Het origineel komt uit de jaren 60 en is van de Trogs uit Engeland. Dit waren de Schotse jongens van Wet Wet Wet met Love Is All Around uit 1994. En dit zijn de laatste drie voor het nieuws van 10:30. Je hebt The Wild Horses van Gino Vannelli, All Cool Things door Nelly Furtado en de akoestische versie van Maroon 5 Misery.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: komt op Nederland. Hij heet Melle. Dit was die met Can't Come Home.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Ik had al beloofd, hè, na het nieuws van 10 uur... 2 keer Norah Jones in de 2 van 1. Als eerste, Come Away With Me. En daarna hoor je Don't Know Why.

De Italiaanse Laura Pausini met ook een hit in Nederland hier. Strani Amore, alweer van lang geleden hoor. Is nog langer geleden, 1979. Wendy Van Warmer met Just When I Needed You Most. En tot 11 uur hoor je ook I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. Maar dan de akoestische versie. En de Plain White Tees met Hey Daddy Lila, hun enige hit. Spreek je zo weer naar het nieuws van 11 uur.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Uit september 1984, The Cars met Drive. Maar het werd pas een hit in Nederland in 1985.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Dit is alweer het tweede uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En natuurlijk straks na 11:30 Suzanne Freek voor Gerda. Maar dan hebben we ook een 2 van 1 van Suzanne Freek. Je krijgt dus 2 nummers te horen van Suzanne Freek na het nieuws van 11:30. En nu Nick en Simon. Ze gaan ons meenemen naar Rome.
2: Ik zeg dit.

waren al jaren bezig met muziek maken. Raccoon uit Zeeland. En toen kwam ineens in 2005 deze hele grote hit. Dat was dus Love You More. En nu gaan we het hebben over een rijbewijs. En dat doen we samen met Olivia Rodrigo.

Peter van Aster schreef dit speciaal voor Maribel voor het Songfestival in 1984. Maar dit was de versie van de Vlaamse Danenwinner. Tot 11:30 is dit Alex Harvey, To Make My Life Beautiful.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met jaar 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

We hadden zowaar een 2-van-1 van Suzanne Freek vanavond. Natuurlijk als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. En daarna ook voor mijn lieve Gerda, lichtje branden. Schatje, ik hou van jou, hè, dat weet je. Hè? En daarna hoorden we een Duits klassieker, die was van Peter Maffay.

De Caitlin Brothers, en je hoorde hem ook, Roy Orbison. En daarna hoorde je ook nog Barry Gibb in Indian Summer. En dat kwam allemaal uit 1985. Tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik heb er nog eentje voor je van Glenn Frey. Dit is You Belong to the City. En wel een rustige versie. Voor nu, goede nacht. En wel te rusten, hè.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.